0: personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Kok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog

0: niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Dit is Gigant. Gigant FM. De gezelligste. Met Nederlandstalig. Goud van oud. En piratenklassiekers. Dit is Gigant. Gigant FM.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken.

0: Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het 3e jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

blok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag die de brug zo'n 400 ton lichter maakt. Zo blijft de constructie veilig totdat een nieuwbouw naast de huidige brug klaar is. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagen.

0: Zijn touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand en de inzittenden waren al overleden. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond een aantal mensen gewond geraakt door een felle steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 buurtbewoners brandwonden op toen er vermoedelijk iets op het vuur werd gegooid. 2 slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in nabijgelegen woningen opgevangen. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen. 4 Italiaanse NAVO-soldaten zijn gewond geraakt door eigen vuur tijdens een oefening in Letland. Op het grote militaire terrein Camp Adasi werd vrijdag een Italiaans voertuig per ongeluk onder vuur genomen. 1 van de militairen raakte zwaar gewond, maar er is niemand in levensgevaar. Er wordt onderzocht hoe er tijdens een schietoefening echte kogels konden worden gebruikt. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
1: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbers Meubel Outlet.nl

0: elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn 4 andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. Ook zijn duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Vorig jaar lag het bezoekersaantal een stuk lager met zo'n 16.000 belangstellenden. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nune was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is weer open voor verkeer, een dag eerder dan gepland. De brug was sinds donderdag dicht en zou eigenlijk pas morgenochtend vrijgegeven worden. Rijkswaterstaat heeft het wegdek vervangen door een dunnere asfaltlaag. De maximumsnelheid is vanaf vandaag 70 km per uur. Vrachtwagens en touringcars moeten nog altijd omrijden. In Canada zijn bij een helikopterongeluk 4 doden gevallen. Het toestel stortte korte tijd na het opstijgen neer bij een stadje in de buurt van Montreal. Het ongeval gebeurde rond 2:30 zaterdagmiddag plaatselijke tijd. Toen de reddingsdiensten ter plekke kwamen, stond de helikopter al in brand. Het identificeren van de slachtoffers kan volgens de politie enkele dagen duren. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt- en gordijnshop.nl.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Oeh, bliksem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Veel opklaringen. De zon laat zich vanochtend goed zien en vanmiddag wordt het bij een zwakke tot matige zuidenwind behoorlijk warm. Van 20 aan de kust tot 27 graden plaatselijk in het binnenland. Vooral in het zuidoosten. In de avond komt er wat bewolking binnendrijven, maar het blijft overal droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait er een matige wind. Elders waait het niet tot nauwelijks. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden. Op maandag kan er in het noorden en aan de kust eerst nog wat regen vallen. Dinsdag en woensdag wordt uitzonderlijk warm weer voor de tijd van het jaar voorspeld. Met temperaturen tot wel 25 tot 30 graden. Tegen het einde van de week gaat dan de temperatuur weer zakken. En valt er hier en daar ook wat regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Gigant FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: In Noordoost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via Kabel Noord. Kanaal 842. Gigant FM. Gigant FM. Altijd. En overal. De gezelligste.

0: www.zonnekemmen.nl.
1: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rollo.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Katholieken en nationalisten vinden de marsen provocerend en een bedreiging voor de eenheid van het land. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn 4 andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers

0: Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nune was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
1: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
2: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
1: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
3: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emme werkt ook op locatie. eme-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
1: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
4: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
6: Dag,

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Veel opklaringen. De zon laat zich vanochtend goed zien en vanmiddag wordt het bij een zwakke tot matige zuidenwind behoorlijk warm. Van 20 aan de kust tot 27 graden plaatselijk in het binnenland, vooral in het zuidoosten. In de avond komt er wat bewolking binnendrijven, maar het blijft overal droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait er een matige wind. Elders waait het niet tot nauwelijks. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden. Op maandag kan er in het noorden en aan de kust eerst nog wat regen vallen. Dinsdag en woensdag wordt uitzonderlijk warm weer voor de tijd van het jaar voorspeld. Met temperaturen tot wel 25 tot 30 graden. Tegen het einde van de week gaat dan de temperatuur weer zakken. En valt er hier en daar ook wat regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam? Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.

0: zonnepanelen.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen, websites van overheden gingen doorzoeken en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zunweer en rollo.
3: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
4: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
3: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
5: Y'all ready for this?
3: Tot Strauss.
4: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
6: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u nu maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
7: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en Gordijnshop.nl.
0: Gigant FM. Gigant op verzoek. Mark

0: Ja, goedemorgen. Dat was de stem van Henk Dissel. En Vlinderslag, jawel. En nu de stem van Bert. Ja, dat is even schrikken. Nou, het valt mee toch, hè? Ja. Je bent het wel gewend toch dat ik af en toe wel eens op de zender ben hier.
1: Hallo Bert, ben je weer?
0: Ja, ik ben er weer. En Jort luistert ook mee, vind ik mooi, in de auto. Ja. Ja. Vrienden. Goedemorgen allemaal. Het is ruim 12 minuten over 9, althans op mijn klokje hier in de studio. Het zal wellicht iets anders zijn bij jou, misschien. Het ligt dan even aan hoe je luistert, hè? Via de stream of via de DAP of hoe dan ook. Ik kan een aantal seconden verschillen zitten natuurlijk. Zo is het.
2: Ja.
0: Krijgen we af en toe al berichtjes over. Hoor. Zo van, hey Bert, je zit helemaal mis bij de tijd. Maar goed, ik neem gewoon de tijd wat ik nu zie op de klok. Vanuit de studio. In Groningen. Ja, Groningen. Eens even kijken wat er de laatste uur allemaal gedraaid is. Want ik lag nog natuurlijk op één oortje, 2 uur geleden. Onder andere een hit van ABBA geweest met Voulez-vous. Marianne Weber is voorbij geweest 2 uur geleden met Die Italiaan. En vorig uur heb je kunnen luisteren. Onder andere naar Andy de Wit en de Music Maker. En Suzanne en Freek zijn voorbij geweest met Goud. Dat zijn dus een aantal platen die we niet meer gaan draaien tussen nu en 1 uur. Want zo lang duurt het programma, vrienden. Gigant op verzoek. Marco is even er tussenuit. Een snipperdag.
2: Wat?
0: Snipperdag? Alweer? Ja. Nee, vorige keer had hij vakantie, toch?
2: Ja,
0: dat is het. En nu zit ik op deze stoel. Gisteravond heb je kunnen luisteren naar Martin Vuller met zijn programma. De DJ Carousel. En dat was natuurlijk even schrikken, want ik zat mee te kijken via de stream. Ik zag iedere keer een lege stoel. Ik denk, hoe kan dat nou? En toch ging het programma door. Weer een technisch hoogstandje van natuurlijk Martin geweest. Kan niet missen, want ik denk, hij heeft iedereen voor de otten. Voor de wat? Voor de otten. Voor de wat? Voor de gek. Oh. Maar goed, het programma verliep natuurlijk vlekkeloos. En wanneer het er weer is, ik denk over een maandje weer op de zaterdagavond. Want je weet het, de DJ Carousel, dat varieert nogal van de DJ's op de zaterdagavond. De ene week is die, andere week die, dan weer die, dan weer die. Ik kan het ook niet meer bijhouden. Goed, gigant op verzoek, vrienden. Kom erop met je verzoekjes 0591 30 2010. Of een reactie naar studio@gigantfm.nl. En dat is natuurlijk altijd één dingetje in deze show. En dat is, je kunt kiezen voor een A- of een B-kantje. En dit keer heeft Marco iets uitgezocht van René Schuurmans. En hij laat jullie kiezen ofwel de A-kant ofwel de B-kant van de volgende single gedraaid kan worden. Zo rond, nou wat is het, 1:15 ongeveer, pak een beetje. En hij heeft mij opgestuurd de volgende fragmenten van René Schuurmans.

Ja, dat zijn dus de twee fragmentjes die hij mij toegestuurd heeft. Je kunt kiezen uit kantje A, laat de zon in je hart. Of kantje B, als ik haar zie. Dat doet je expres hoor, als ik haar zie. Ja, als je zit mee te kijken via de webcam. Ik zou het niet doen, maar als je haar ziet. Nou, in dit geval zie je dus geen haar, maar gewoon een geschoren kopje weer van mij. Ik moet nog zeggen, ik moet nog even onder de douche. Dus straks rond 1 uur ga ik even douchen. En dan wordt het helemaal zo glad als een eikel, mag je dat zeggen?

Ja, sommige artiesten hoeven ineens afgekondigd te worden. Je hoort gelijk aan de eerste woorden al de stem van Gratje Dame. Mag ik ze Gratje zeggen? Nee, Grat Dame is het gewoon. En op zoek naar geluk speciaal voor Jeroen gedraaid. Want Jeroen is onderweg naar de koffie. Ik zal even kijken zo wat voor weer het wordt vandaag. Het is op dit moment al 13 graden, overwegend zonnig. Verwachte temperaturen vandaag zijn 24 graden. En ik zit zo even verder te kijken naar de rest van de week. Jeetje, maandag 23, dinsdag 26 en ja... Woensdag verwachten zij dus hier in Nederland 27 graden. Lekker toch? Wat ook lekker is,

Ja, als je denkt van, hé, wat een bekende plaat is dat, een bekend deuntje. Ja, dat kan kloppen. Maxi Nightingale heet dat origineel. Dan Right Back Where We Started From. En nu een uitvoering van Bob Offenberg. Toen ik jou zag. Jawel. Het schiet alweer op, mensen. Och, jeetje. We zijn alweer 3 kwartier verder bijna. Verzoekjes worden aangevraagd, onder andere door Panther en Misty. Goedemorgen Bert en Gigantteam. We luisteren weer fijn mee op deze mooie zondag. Draai maar even een mooie van Edenstaal voor Cor, Henk, Daniel, Emanuela, Erik en de kids. Emma, kids, Hemmo, Saskia, kids. Hele huis vol. Groetjes van Monique uit Winschoten, dankjewel. Beste Monique, ik zoek even een mooie van Edenstaal erbij. Komt goed. Albert heeft gereageerd en zegt... Goedemorgen, ik ben vandaag jarig. Oh jee, 79 geworden. En wil je Roos van Südtirol, de Alpenfrie Baum, even voor me draaien? Alvast bedankt. En de groeten van Albert Luneborg uit Hogeveen. Dankjewel en van harte gefeliciteerd natuurlijk. Ja, leuk. Goedemorgen Bert. Heel veel draaiplezier, zegt Koop, op deze zondagochtend. Hier wordt ook weer geluisterd. Mooi, welkom. Jelle en Annie uit Westereen zeggen graag een plaat van Creedence Clearwater Revival. En als het even kan, Hey Tonight. Speciaal voor Germ, voor Gerry, voor Arie, voor Jannie, voor Vrouwkie, voor Ineke. En daar is Vrouwkie Kramer natuurlijk. En

0: Erik is ook weer van de partij uit Goes, zegt goedemorgen Bert Bakema. Fijne rust gehad, gelijk aan de bak. Ja, dat is het, hè. Ik wou graag een plaatje aanvragen voor Martin, Marco, Jan Mooibroek, Tedo, Martin en een nummer van Marco Schuiten. Iets van zaterdagavond of een nummer van De Hollander. Oh ja, ik ga even zoeken en veel luisterplezier vandaag, beste Erik uit Goes. Jeetje, het plaatje is al afgelopen en ik heb nog een hele lijst. Dus ik ga hem even gewoon opnieuw instarten, die plaat van de... wat is er eigenlijk? Mühle in Schwarzwald, oftewel het Gilder Duo. Die ga ik nog een keertje opnieuw instarten. Dus even kijken waar ik hem staan. Nou ja, dan doen we dan gewoon even deze. Maakt ook niet uit, als er maar een muziekje onder zit. Hè. Goed, ik zei dat we zijn op de helft. Monique die reageert en die zegt... Goedemorgen Bert, zou je voor mij en alle luisteraars... en jullie hele team een plaatje willen draaien... van Ancora, Laat Me Los. Lieve groetjes van Monique uit Emmen. Dankjewel Monique. Vrouwtje zegt, goedemorgen Bert. Graag een plaatje voor jezelf. En ook voor Radio Bloemfontein. En voor Ineke Boonstra. En voor Jelle en Annie. Speciaal voor Jelle die tijdelijk in de Waadwende in Dokkum is. Oh, de Waadwende in Dokkum. Ja. Na een val met een fiets. Oh, ze is aan het herstellen dus. Heel veel beterschap natuurlijk. Graag een plaatje van Semio Rosso. Rood Sint-Diergozen, dankjewel. En vele groeten van vrouwtje Kramer uit Dokkum. Dankjewel vrouwtje voor je lieve bericht. Ik zoek hem even op, komt goed. Herman uit Zwijndrecht zegt... doe maar even een plaat van Rita Corita. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.
1: De koffie staat klaar.
0: Ja, dat ga ik even regelen, man. Goedemorgen Bert, zegt hij nog steeds. Een fijne uitzending. En de groeten van Herman uit Zwijndrecht. En vanmiddag weer lekker luisteren naar Jan Mooibroek. Ja, zo is het. Michal de Vem, een goedemorgen samen. Graag een plaatje voor vrouwtje L.L. en Annie. Emily Harris, als het even kan. En Don Williams met If I Need You. De groeten van Ineke Boonstra uit het mooie Dokkum. Ja, mooi. Dan Liesbeth zegt, goedemorgen, zou je voor mijn vriendin Gea een leuke plaat willen draaien? Ze is namelijk jarig. Groeten van Liesbeth.
1: Ja.
0: En over die jarige Jetje gesproken. Ik kreeg al een telefoon van Gea, haar man. Die heet Dick. De familie Link is ook aan het luisteren en die zegt... die zei tegen mij door de telefoon... Bert, niet verder vertellen, maar mijn vrouw is jarig. Ze wordt vandaag 67 jaar. Wauw. Feest dus in huizen Link. Lieve Gea, van harte gefeliciteerd natuurlijk. Namens het hele team en alle luisteraars van Gigant FM. Mooi. En graag een verjaardagsplaatje even draaien. Ah ja. Die hebben we natuurlijk al voorraad, zeker weten. Hallo Bert, zou je plaat willen draaien van de Cats? A Letter. Groeten van Angela. Uit Nieuw-Dordrecht. Hallo Bert. Mike hier, wil je een plaat draaien van Jolie en Terry West? Als het even kan, Magdalena.

Gevraagd door iemand die zegt: hallo Bert, doe even een plaat van Harm Wiestra en we blijven draaien. Nou, dat komt voor de bakken. En voor al diegenen die jarig zijn vandaag, natuurlijk een plaatje draaien. Van harte gefeliciteerd en maak er een leuke dag van samen.

0: Hier gooi je nog de liedjes die andere stations schaamteloos in de doofpot stoppen. Laat je verrassen. Dit is Gigant FM.
1: Genoot. Genoot.

0: vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Gisteren wonen naar schatting 700.000 mensen zijn mis bij in het centrum van Parijs, op de Place de la Concorde, voorafgegaan door een rijtour over de Champs-Élysées. Het katholieke geloof is in Frankrijk flink in opmars. Er zullen dit jaar naar verwachting 13.000 volwassenen gedoopt worden. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Teheran heeft aangeboden om de straat van Hormuz te heropenen en de gevechten te stoppen. Volgens de Iraanse buitenlandminister hangt dit af van het inwilligen van Iraanse voorwaarden. Hij zei dat Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing heeft ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen

0: in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakte commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Y'all ready for this?
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
4: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
5: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
4: Bandencentrum Emmen.
5: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
6: Gigant FM, Gigant op verzoek, Marco Kok.

0: op Gigant FM en mijn trucus hart. Jawel.
1: Hallo Ben, ben je weer?
0: Ja, we zijn er weer met uurtje 2. Gigant op verzoek, jawel. Een berichtje van Jan Kanters gekregen uit het mooie Bergen. Die zegt, hallo Bert. Graag een plaat van de Cats, Times Wherein. Jawel, mooi. Percy Sledge, mijn special prayer wordt aangevraagd. Of iets van André Hazes, het is koud zonder jou.
2: Nou, dat is het ook, hè.
0: Ja. Maar nu niet. De warme stem en de warme klanken galmen uit jouw toestelletje. Het was trouwens wel koud vannacht, hè. Jeetje. Het wordt weer langzamerhand tijd voor elektrische dekentje.

wel lekker hoor. Of een kruik mee. Een kruik. Ja, ja dat. Ik had nog een berichtje van Jurrem gekregen. Via de telefoon had ik Jurrem. Jurrem en heren uit het mooie Westerwaai. Ja. Hij zegt, doe even een plaat voor mijn vrouw Annie. En voor alle luisteraars en voor iedereen die luistert. En ook voor ons. En doe maar even een plaat van Modern Talking. Jawel. Oh, ik heb er al ingezet. Beste Jurrem. Dat komt helemaal goed, man. Mooi. Leuk dat jullie luisteren ook. Het is ruim 10 over 10 inmiddels. En ja, het nieuws is ietsje later ingesteld.

graag een plaat van de Hansi Hinterzeer. Jawel, Amore Mio. Ja, die heb ik. Goed. Goedemorgen, we wensen Marco en familie een hele fijne vakantie. En voor jullie team een fijne zondag en heel veel draaiplezier. Liefs van ons. Ja, dankjewel. En er wordt nog gevraagd om Andrea Berg. Ik werde. Dat kan ik niet goed lezen. Nou ja, ik werde puntje puntje, ben du geest. Nou, die hebben vast wel in het systeem staan, dat komt helemaal goed tussen, ja. Anita is ook van de partij uit Limburg. Goedemorgen Bert. Graag Marianne Veenstra, gewoon vol gas. Kippertje is 69 jaar geworden.

0: Even kijken wie er hangt. Hallo, goedemorgen, GigantenFM met Bert.
1: Met wie spreken wij? Hallo. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo.
2: Met Bert?
0: Ja, hallo, goedemorgen.
2: Hallo, met een jarige Job.
0: Met een jarige Job. GA is het of?
2: Bert, ik wil even een plaatje vragen voor Lisbeth Vos.
0: Ja?
2: Ja, die was gisteren jarig.
0: Oké, jeetje. Wat veel mensen jarig in de familiekring. En de vriendenkring.
2: Ja,
0: dat toch? Ja. Leuk toch?
2: Ja.
0: Dus gebakjes eten dan? Heel veel.
2: Dat kreeg ik dinsdagmiddag.
0: Oké. Okay. Gezellig man.
2: Dan ben ik niet gebakje bij u.
0: Oh, heerlijk man. Ja, ja. Slaag om gebakje of doe je iets anders wel lekkers? Een fly of zo? Of,
2: Ja, ik kan allemaal.
0: Ja, ja, zo is het toch man. Mooi. Nou, dankjewel. Moet er nog een speciale plaat bij dat je zegt van, nou, die moet ik even draaien?
2: Nou, doe maar gewoon een mooie plaat voor de verjaardag.
0: Ja.
2: En word je aangeboden door Dick en Gia.
0: Ja, oké. Okay, mooi man. Nou, gaan we even regelen. Komt goed.
2: Oké, bedankt.
0: Jo, fijne dag nog.
2: Ja, dank je.
0: Doeg, doeg.
2: Doei. Doei.

0: van ons.
1: Hatsé, jawel. Rita Corita op verzoek gedraaid. En koffie, lekker bakje koffie. Het zwarte goud wordt ook wel genoemd. Vergeet niet te stemmen, mensen, op kantje A of kantje B.

Ja, dat zijn de twee platen van René Schuurmans. Kantje A is dan de late zon in je hart. Of kantje B, als ik haar zie, daar kun je het kiezen. Gewoon via ons welbekende ingang natuurlijk van Gigant FM. Via de Facebookpagina, via studio@gigantfm.nl of 0591 30 20 10, kantje A of kantje B. In dit geval moet ik even iets draaien voor Erik. Ja, hij vroeg om die plaat van Marco Schuitmaker. En

Beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

0: Cats. Ook deze werd aangevraagd natuurlijk tijdens dit programma. Gigant op verzoek.
1: Hoi.
0: Times Where When. En een berichtje van Henk Mens ingekregen. Goedemorgen Bert. Henry Feijen is aanstaande dinsdag jarig. Ik wil graag een nummer laten horen. Sugar Lee Hooper met de Wandelclub. Groeten van Henk. Dankjewel Henk. En Femi heeft gereageerd. Die zegt, wil graag het slavenkoor horen Bert. Groetjes van Fanny uit het mooie Dwingelo. Ja, en zo gaan de verzoekjes maar door vrienden. Chris Daro bijvoorbeeld.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Die waren dit jaar betrokken bij de aanvallen op Iran. Bij een schietpartij in een Zuid-Afrikaans dorp bij Johannesburg zijn gisteravond 17 mensen doodgeschoten. 8 schutters openden het vuur op bezoekers van een café. Ze beroofden de cafébezoekers van hun mobiele telefoons en sloegen op de vlucht. De politie heeft een klopjacht geopend, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden. Ook bij Kaapstad kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een schietpartij. De schrijfster Tine Hens heeft de prijs voor het beste Nederlandstalige natuurboek gewonnen. Dat werd vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels bekendgemaakt. Haar boek Archief van Mogelijk Verlies gaat over planten en dieren die op het punt staan te verdwijnen. De jury van de Natuurboekenprijs noemt het boek een ode en een requiem tegelijk. En de 2 panda's die China aan een Amerikaanse dierentuin heeft beloofd zijn vandaag op transport gezet. De reuzenpanda's Ping Ping en Fu Xiuang zullen de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta verblijven. Afgelopen donderdag werd de komst van de dieren bekendgemaakt tijdens het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington. Tijdens de vlucht krijgen de panda's bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes geserveerd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.

0: Wonen in landelijke stijl.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloon.
4: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiëns een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op greving.nl.
6: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam? Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
7: Gigant FM. Gigant op verzoek. Marco Kool.

0: Ik heb nog
1: koffie.
0: Heerlijk, man.
1: Ja.
0: Het is de hele morgen koffietijd bij mij. Vanochtend om 8 uur al begonnen eigenlijk. Ik was een beetje vroeger wakker als normaal.
1: Maar, ja.
0: De hobby wacht, hè?
1: Ja.
0: Marco is vandaag niet aanwezig, vrienden. Want even een snippendagje. Of misschien wel een kleine vakantie. Ik heb geen flauw idee eigenlijk, maar goed. Hij is er niet en dit heeft niets te maken dat het programma minder is. Een andere stem, dat is het gewoon even. Ruim 11 minuten over 11 alweer. Goedemorgen en gigantisch verzoek. Het is rete druk, vrienden, dus dat kan even duren dat je plaatje aan de beurt is. Je verzoekje. Maar goed, uiteindelijk komt alles goed natuurlijk. He, zo is het. Een berichtje van Peter van der Velde en dat gaat via André Bergman. Die zegt, doe even de plaat van Amazing Stroopwafels. Oude Maasweg, Bert.
1: Jawel,
0: dat is goed. Er wordt geluisterd in Wevershoofd. Mooi. Even op zoek naar de kuchknop. Graag ook de plaat van het strand van Maspalomas. Speciaal voor Marcel, mijn broer. Dat zegt André. En er moet nog een plaat gedraaid worden van de Amazing Stroopwafels voor zijn moeder. Ah, dat gaan we regelen, man. Komt goed. Elsje Koers heeft gereageerd. Goedemorgen, Bert. Zou je voor Roelof Hulshof 2 sporen in het zand willen draaien? Roelof is dinsdag 29 september jarig. Groetjes van Elsje en Rieks Koers. Ik neem aan dat het Lucas en G moet worden. Dat weet ik wel zeker. Dat kan niet missen natuurlijk. Dat is het. En by the way, binnenkort is het weer winkelweek in Musselkanaal. En ik zie wel eens filmpjes voorbij komen dat de Rohu's dan live speelden heel lang geleden in de bios. Mooi man. Ja. Neem even een bakje koffie, even een slokje koffie, mensen. Ik zeg proost aan de andere kant als je ook aan de koffie zit. Of aan de thee misschien wel, dat kan ook. Toch wat met die kikker in de keel.

krijg nog een berichtje binnen. Graag een plaat van Jack Jersey, Bert. Zoek maar een leuk uit. Oh, dat is goed. Het is de derde uur alweer van het verzoekplaatprogramma. Gigant op verzoek. En we zijn bij je tot 1 uur, dus ja, nu nog even. Hè? Maar, zoals het nu gaat, gaat de tijd heel erg snel voorbij, vrienden. En zo is het. We hebben natuurlijk nog de grote vraag. Wat gaan we zo lang draaien? Rondom 12:15. Wat gaan we draaien? Kantje A of kantje B?

0: Ja, wat gaat het worden? Kantje A of kantje B? Je hoort de muziek van René Schuurmans. En laat de zon of wordt toch die ander als ik haar zie? Althans, dat is hem opgedragen, die vraag die Marco gesteld heeft. Dus wat gaat het worden? Kantje A of kantje B, vrienden? Ja, even kijken. Henry Feyen. Henry Feyen, moet ik zeggen. Henry Feyen is aanstaande dinsdagjarig. En ja, Henk Mensing die vroeg deze plaat aan. Dus u vraagt en wij proberen, vrienden, zoals het.
1: Sjoekeli Hoepo.

van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

En Blue Harris gedraaid en Don Williams. En op verzoek uw plaat gedraaid, If I Needed You. Ik ben druk aan het appen met collega Jan. Daar wil je weten waar het over gaat natuurlijk.

Graag een liedje van Rob de Nijs. Hey Speelman of de Avonden. Kijk maar even. Het komt al goud. Ja, dat komt zeker goed, man. Martijn heeft gereageerd. Die zegt, goedemorgen. Wil je van mij de nieuwe plaat draaien van Robert van Hemert en de Bankzitters? Met Rapido. Als je die hebt, groetjes van Martijn. Ja, ik ga even op zoek, man. Alex Bakker heeft gereageerd. Goedemorgen, Bert. Vandaag ga ik de keuzeplaat stemmen. En ik kies voor de A-kant. Ach, ja. Een tweede kans nu zonder dikke vingers. Op de enterknop hoor ik graag keuzeplaat A. En ja, Rees Schuurmans met Laat de zon in je hart. Groetjes van Alex. Het is gelukt om een heel bericht te typen in één keer. Mooi. Dat komt helemaal goed. Fijne uitzending nog vandaag, Alex. Dankjewel, man. Mooi. Ja. Ik zal maar even één keer laten horen, vrienden. Het gaat om kantje A of kantje B van René Schuurmans. Komt-ie.

Ja, daar gaat het om, hè. Kantje A of kantje B. Dus je wilt graag horen. Laat de zon in je hart. Of als ik haar zie. A of B kant van René Schuurmans. Ik heb een kleine tussenstand, vrienden. Even

0: Gerrit Hartman bijvoorbeeld zegt van... graag de A-kant speciaal voor mijn lieve moeder Ali. Bertus Broekhuizen zegt... kant A, graag. En geniet van deze mooie dag. En dan Marieke Schaafsman zegt natuurlijk... dat is mijn lievelingslied. Ja, welke? A of B? Wat een klassieke, Bert. Geen twijfel over de keuze, kant ja, man. Leuk je weer te horen op de zondag. Dankjewel, dat zegt Bas te Veldhuis. Hilda van Oosten zegt... goedemorgen, we kiezen vandaag voor de A-kant. Succes met je uitzending. Groetjes Harm en Hilda. Ik pak er nog even eentje bij. Jolande en IJsing. Jolan IJsing zegt graag kantje A, Bert. Want dat vind ik de mooiste. Nou ja, dat is zomaar een greep van kant A of B. Maar ja, ik moet zeggen, eerlijk zeggen... kantje A staat licht voor. Ja. Nou, licht. Ik heb ongeveer 80% die stemmen op kantje A. En 20% zeggen, doen we kantje B. Dus nou ja, doe nog even... 1:15 maken we het bekend wat het gaat worden overdag.
1: Ik wist niets van de liefde, ik was toen

0: hem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudy. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudy.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flennekens in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flennekens.nl. Iers restaurant Flennekens. Food that makes you happy.
2: Onderhoud van aandrijving en machines. EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emme werkt ook op locatie. EME-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het onderzoek naar de dood van het 5-jarige jongetje en zijn 29-jarige vader uit België heeft de politie een man uit Charleroi aangehouden. Hij zou op 27 juni, de dag van hun verdwijning, drugs aan de vader hebben verkocht. Eind vorige maand werden de lichamen van het kind en een dag later van de vader langs de N97 gevonden. De telefoon van de vader werd onderzocht en daaruit bleek dat hij geregeld contact had met een man die hem drugs verkocht. De verdachte heeft dat ook toegegeven. Hij is aangeklaagd en zit in voorlopige hechtenis. In de omgeving van een Britse luchtmachtbasis zijn meerdere mannen aangehouden en inwoners van een aantal huizen geëvacueerd vanwege een veiligheidsincident. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van het militaire vliegveld explosieven zitten. De locatie in Fairford in het zuidwesten van Engeland wordt niet alleen door de Britse, maar ook door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov ligt Europa dwars bij het zoeken naar een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York sprak hij van systematische tegenwerking. Europa doet er alles aan om de door de regering Trump gewenste vredesbesprekingen te dwarsbomen, aldus Lavrov. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 2 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur in de regio werden loodsen, woningen en een productiebedrijf door de aanvallen getroffen. En de New York Post meldt dat Oekraïne vanuit de lucht kleine gevechtsrobots achter de Russische frontlinie heeft laten vallen. Daarbij zouden zo'n 3000 Russische militairen zijn uitgeschakeld en kon gebied worden heroverd. Het gaat om operatie Vivaldi, die in mei begon en kort geleden werd afgerond. Volgens het derde legerkorps zijn 5 dorpen en 3 nederzettingen in de regio Donetsk heroverd. De generaal van het derde legerkorps spreekt van een historisch moment, omdat de vijand aanvallen vanuit de lucht verwacht en niet vanaf de grond. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
5: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
6: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren?

0: eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Gigant FM. Gigant op verzoek.

Ja, die Esperanto's gedraaid op Gigant FM. En de kleupie. De smok op mijn klompen. Hoi. Daar gaat hij. Het laatste uur van Gigant op bezoek, vrienden. Marco, niet aanwezig. Vandaar de stem van mij. En, nou ja, we doen ons best. Hè? Zo is het. Leuker kunnen we niet maken. Goed, even kijken. Een berichtje van Marta uit Roelofsharesveen. Die zegt, hoi Bert, gezellig dat je er weer bent. We luisteren ook weer mee. Alles is leuk, zegt zij. We gaan voor de B-kant. Oh ja, groetje van Marta. Pak even de pen erbij. Even weer turven natuurlijk, hè? Voor de B-kant. Tineke Haanstra die zegt, hoi Bert, graag kantje A. Lies van ons, Kerst en Tineke. Die zet ik er even bij. Kantje B is geweest dus voor Marta en kantje A voor Tineke en Kerst. Oké. Okay. Een berichtje van Martijn gekregen, die zegt, goedemorgen. Zou die plaat kunnen draaien van Robert van Hemert en de Bankzitters? Rapido. En anders iets van Samuel Welten. Ik ga even zoeken. Agi uit Siddeburen zegt, mooi,

dan een berichtje van Mark uit Emmen. Die zegt, heb je ook iets van Teddy Swims? Mr. Know-it-all. Of anders, hey, dat is toevallig. Iets van de Bankzitters en Robert van Hemert.

eerder gezegd. Het is vandaag rete druk met de verzoekjes. Maar goed, u vraagt en wij proberen. Dus ja, wij gaan ervan voor. Hey, zo is het. Dus het kan even duren als je plaatje aan de beurt is. Maar ach, dat is nog niet de plus. We hebben toch even tijd nog, hè? Ja. Nou, nog een kleine drie kwartier. En over een half uurtje moet ik al bekendmaken welke het wordt, de A of de B kant. Dus ja, het gaat om de platen van René Schuurmans. En het gaat om Laat de zon in je hart. Of het gaat om de B kant als ik haar zie.

Ja, het spant wel om. Want Noël de Haas heeft er onder andere gereageerd. Vrouwtje Vos heeft gereageerd. Even kijken. Wim Houthaven heeft ook gereageerd. Dus ja, het wordt wel spannend zo langzamerhand. Wat het kantje A of wat het kantje B? Nou, fijn. We gaan het allemaal meemaken straks rond 1:15 gaan we de uitslag bekendmaken.

Achee, het zou zomaar een plaatje kunnen zijn die wordt gedraaid bij Jan vanmiddag in de show. Want die houdt ook van dit soort muziek. Ja, altijd gezellig met Jan. De vrolijke uren straks vanaf 2 uur op dit fijn station. Een nummer van de Vrijbuiters gedraaid en geluk is niet te koop. Ik had het vorige uur had ik mevrouw Holman aan de telefoon. En die zegt, die zei van Bert, doe even een leuke plaat voor ons richting Emmen. Nou, ik zeg, dat is goed. Kijk maar even bij je dut. Nou ja, of niet dan. Of nee dan. Zo heet

Ja, nu bouwen we een feest. Nou ja, vanavond dan. Al dus de plaat van de Rohus gedraaid. Vanavond is de beer los. Nou, niet de beer is los vanavond, maar wel tussen 11 en 12 uur is het tijd voor Country Gigant op Gigant FM met Bert Haan. Dus voor al je country platen, dat, daar kun je bij zijn dan. Als je van country houdt, over country gesproken. Je gaat straks nog een country plaat draaien als je niet erg vindt. Want ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk in de show van vandaag. Maar eerst nog weet je wat verzoekjes wegwerken. Het gaat maar door, vrienden. Arno vroeg om deze plaat van Rob de Nijs.

Ja, in galop ging alweer. Robert van Hemert gedraaid en mooi dat nou. Het staat als een omblauwtje op de O. En een Steven Zoeken met de mooi dat nou.

Ja, daar ging het om, hè. Kantje A of kantje B, vrienden. Daar waren we op zoek naar de plaats van René Schuurmans. En is het nou later zonder je hart? Of is het nou als ik haar zie, wat wij als voorkeur vroegen aan de luisteraars? Dus ja, dat is het eigenlijk. Ik pak de lijst er even weer bij.

Ik had al gezegd, André Bergman zei kantje A. En die pakte maar zo intussen mensen uit. Kantje A speciaal voor mijn lieve moeder. Ali Hartman, zegt Gerrit. En even kijken, Bas de Veldhuis zei ook. Wat een klassieke bed. Kantje A. Kantje A graag. Jolanda zegt ook kantje A. En even kieken. Anita Arends zegt ook goedemorgen bed. Hele fijne uitzending. En er staat geen kantje bij eigenlijk. Dat maakt ook niet zo uit. Dus rondom dit gebeuren heel veel gereageerd.

Ja, Tineke, dat had ik al gezegd. Tineke en Kerst die hebben gekozen voor kantje A. Graag weer. Marta Roels Adersveen. Die zegt, wij gaan voor kantje B. Even kijken. Ik had nog eentje van Erik gekregen volgens mij. En, ja, hey Bert, ik doe ook mee met de A of de B kant van René Schuurmans. Doe mij maar kantje A. Nou, kortom. Alex ook nog, Alex Bakker, die heeft ook gestemd en die zegt doe maar kantje A, Bert. Ondanks dat hij dikke vingers heeft, zegt hij, voor de telefoon. Maar het is allemaal goed binnengekomen, beste Alex. Dank voor je bericht, man. Mooi. Goed, dames en heren, jongens en meisjes, we zijn eruit. Tromgeroffel, wij gaan even kijken wat er geworden is. Ik heb 88% voor kantje A en 12% voor kantje B, dus ja. Maar misschien dat collega Jan kantje B nog even stiekem gaat draaien vanmiddag. Ik weet het ook niet, maar dat gaan we meemaken dus. Straks na 2:00.

Dank allemaal voor het stemmen voor kantje A of kantje B. Mooi Bert staat hier, Gerrit Uut Grunning hier. Wil je even een plaat draaien speciaal voor Jeannette Hulshof? Die is aan het luisteren in Lelystad. Of althans uit Lelystad. En als het even kan, Bert, die ene plaat nog een keertje van... ja, tuurlijk. Michael Doctor. Ik draai vaker voor Gerrit. Het is ook een mooie plaat, wees eerlijk. Want we kennen van After All, If You Need Me. Is dit de Nederlandse uitvoering van... Als je me nodig hebt, zo heet het nummer.

Ja, en ik zal er ook zijn om te gaan luisteren zo dadelijk naar het programma van Jan. De Vrolijke Uren, die gaan starten over een uur, vrienden. Vanaf 2 uur dus tot 6 uur. En ja, ook daarin kun je natuurlijk nog verzoekjes aanvragen. En hij gaat ze dan draaien waarschijnlijk. U vraagt en wij proberen op dit fijn station, vrienden. We draaien als naaste Michael Doctor. En als je me nodig hebt, jawel, Gerrit Utgrun, vroeg hem aan. Ja, nou, ik zeg, de koek is op aan deze kant. Met andere woorden, bij... We gaan de spullen bij elkaar pakken en nog even genieten van de zonnestralen die vanmiddag hier ook in Groningen ja, doorkomen. Zo langzamerhand. Mooi man. Dus, van een mooie dag nog even, vrienden. En namens het hele team van Gigant FM nog een fijne zondag. En wellicht tot de volgende keer. Bye bye, bye bye.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. Volgens het Frisius MC in Leeuwarden zit het probleem in de beveiliging van de IT-systemen. Frisius zegt dat het niet om een hack gaat en dat er geen patiëntengegevens zijn getroffen. Ook het Amvia ziekenhuis in Breda kampt met computerproblemen. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Den Haag moet wat Slijpen betreft met oplossingen voor de grote problemen komen. Als voorbeelden noemde hij de wachtlijst voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het stikstofdossier. Dat de gesprekken tussen de coalitie en de oppositie vooruitgang lijken te boeken is volgens Slijpen een stap in de goede richting. Er moeten keuzes gemaakt worden. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk wat goed is voor de BV Nederland, aldus de DNB-president. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. KLM boekt passagiers om naar de luchthaven van Palermo in het noordwesten van het Italiaanse eiland. Gisteren werd het vliegverkeer ook stilgelegd en dit zou tot vanmiddag duren, maar vanwege de grote hoeveelheid vulkanisch as in de lucht wordt er vandaag ook niet gevlogen. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. De politie laat weten dat de locatie uitermate ongeschikt voor een feest was, omdat deze werd georganiseerd in een kwetsbaar natuurgebied met slechts één uitvalsweg. Om het gebied schoon te vegen werden onder andere een droneteam en hondengeleiders ingezet. Er is niemand aangehouden, maar voor de organisatoren kan dit nog wel een staartje krijgen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
4: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emme werkt ook op locatie. EME-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Het is vanmiddag droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het vrij warm voor de tijd van het jaar, met 20 graden in het noordwesten van het land tot lokaal 27 graden in het zuidoosten. Vanavond raakt het bewolkt en in de nacht kan er in het westen en noorden een spatje regen vallen. Het wordt vannacht 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de kust. Morgen start de dag in het noordwesten met grijs weer en wat buitjes. In het zuidoosten is het droger met af en toe ruimte voor de zon. In de middag tikt de thermometer de 20 tot lokaal 26 graden aan. Op dinsdag wordt door een zuid- tot zuidoostenwind nog warmere lucht onze kant op gestuurd. De zon schijnt en het wordt zelfs nog wat warmer dan de voorgaande dagen, met 22 tot lokaal 29 graden. Op woensdag houdt het warme weer nog even aan, met 22 tot 28 graden. De zon schijnt geregeld, maar in de loop van de dag neemt de bewolking in het westen toe en kunnen er weer wat regenbuien gaan vallen. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: Zit je goed bij Country Gigant? Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht draait Bert Haan de lekkerste country muziek.
1: Play me a country song.
0: Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht op Gigant FM.

0: duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
2: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
3: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
2: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
4: Ready for this.
2: Tot Strauss.
3: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
5: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat dat precies inhoudt is nog onduidelijk. Wel zijn er meerdere mannen opgepakt en is de explosieve opruimingsdienst ter plaatse om auto's te onderzoeken. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft alle hulpdiensten bedankt voor het snelle handelen. Tegen Sky News zei hij dat mensen erop kunnen vertrouwen dat dit wordt aangepakt. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ter plaatse trof de politie 2 beschadigde auto's aan. Enkele personen sloegen in 2 andere auto's op de vlucht. De vluchtauto's werden een tijdje later door de agenten staande gehouden en de inzittenden in de boeien geslagen. Er zijn ook verschillende slagwapens gevonden. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranjemars te blokkeren. De Oranjemars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. De mars is uitgesteld omdat er zo'n 2000 personen naar de wijk gekomen zijn om deelnemers van de mars tegen te houden. De Britse premier Andy Burman heeft opgeroepen kalm te blijven. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. De politie zegt dat de ouders pas 's avonds ontdekten dat hun kind nog in de auto zat. Het oudste kind was wel naar school gebracht, maar de ouder reed daarna door naar het werk. Bij het ophalen van het oudste kind zag de ouder dat het jongere kind nog in de auto zat. Het meisje is gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
8: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
9: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
10: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De

0: laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Gigant FM, de vrouwelijke uren. Jan Mooibroek.

Bandamoe van Manhattan Transfer. En daarvoor nog Janne Zwaan, heel wat anders wat met Onze Poes en Buurmans Kater. En dat is de opening van de vrolijke uren voor deze zondagmiddag, de 27e van september 2026. Gigantenverm. De laatste weer hè, van september. Jongen, jongen, jongen. Ja. Oktober staan voor de deur, dus ja. Ik geloof even uit mijn hoofd donderdag volgens mij, ja. Dat had ik hem ook een beetje ingepland, dus... Goed, Gigant FM en de vrolijke uren op deze zondige zondagmiddag. Normaal gesproken zeg ik van Marco, bedankt voor het draaien van de groetjes en de verzoekjes van hele morgen, maar vandaag, ja... Hebben we het met Bert gedaan. Bert Bakema. Dankjewel natuurlijk voor het draaien van de groetjes en de verzoekjes van hedenmorgen. Dat was de afdeling, de groetjes en de verzoekjes. En ja, tot aan de klok van 6 uur. Zijn jouw muzikale suggesties ook van harte welkom. Ja. Laat het eventjes weten via de mail studio@gigantenfm.nl. Dus studio@gigantenfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010. En daar kun je het eventueel ook iets spreken als je wil. Maar ja, zo eenvoudig is het. We gaan het niet moeilijker maken dan het is hoor. Nee hoor. Het is net de belastingdienst, alleen dit is wat vrolijker. Dus wat dat betreft... Hè? Welkom dus, goedemiddag, Gigant FM en de...

0: Je zondagmiddag is nergens zo gezellig als hier. Dit zijn de vrolijke uren. Jan Mooibroek op Gigant FM.
1: Now let me hear you folks. Is everybody for free love? Yeah! And I've got a song just...

Eentje van heel lang geleden. Muziek van The Walkers en Taboe op Gigant FM. De vrolijke uren op deze zondagmiddag. Welkom, mocht je iets laat zijn ingeschakeld. We gaan eens even kijken hoor. Goedemiddag Jan. Hier nog gezellig buiten aan het luisteren. Buiten? Ja, dat kan. Dat kan. Ja, zeker. Draaien we weer wat standje burenruzie. Groetjes van Marta. Marta, dankjewel. En heel veel plezier buiten natuurlijk. Ja, het is ook wel lekker weer. Het jonge middeltje zijn hoor. Volgens mij heb ik ook al een goede moment vakantie genomen. Dus heerlijk, heerlijk. Heerlijk, ja. Eens even kijken. André Brichtman uit Wervelshoofd. Hij zegt Ronnie Ruisdaal met oktober. Ja, oktober staat voor de deur. Dus wat dat betreft. Nou, ga eens even kijken, beste André. Dankjewel ervoor. Voor het aangeven. Dus. Eens even kijken. Succes en een fijne uitzending gewenst. Draai maar voor mijn lieve moeder Ali Hartman een mooi accordeonplaat. Om maar wat op te vrolijken. Namens haar zoon Gerrit. Gerrit, dankjewel. En we gaan Ali proberen op te vrolijken met een mooie accordeonplaat, hoor.

0: Eens even kijken. Goedemiddag, Gigant FM met Jan. Hallo.
1: Hoi Jan, met Cor.
0: Cor.
1: Ik wil graag een plaatje aanvragen. Doe maar een plaatje van Demis Roussos. My Friend the Wind.
0: Oké. Okay.
1: Groeten. Hoi, hoi. Hoi.
0: Dankjewel, Cor, voor het aangeven van het plaat van Demis Roussos en My Friend the Wind. Nou, ik ga eens even zoeken, ja. Je weet het, jouw muzikale bijdrage is ook van harte welkom. Laat het weten via de mail studio@gigantfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. 059-130-2010. Voor een whatsapp gebeuren of je spreekt het even in. Het maakt allemaal niet uit hoor. Ik bedoel, ja. We kunnen alle kanten op, dus behalve de goede zeggen ze wel eens.

David Hasselhoff en Looking for Freedom. De man met, die auto, hè? Met Kit. Ja, zo is het. Even kijken, Herman uit Zwijndrecht. Hij is ook van de partij. Een heel bijzonder goedemiddag, Herman. Herman die vraagt om een plaat van Patty Broad in mijn panterpakje. Dat wordt spannend. Hij heeft nog een tweede suggestie, dus scheelt weer een hoop. Ria en de Funny Boys met Groningen Malleboom. Veel succes, zegt Herman. Dankjewel, beste Herman. Ik ga eens even zoeken. Ja, ik ga mijn best doen. Maar voordat het zover is, gaan we eerst even proberen om Ali even blij te maken met een plaatje van de kermisklanten.

JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

Wesley Klein op Gigant FM en niet zo met mij. Zo het plan hoor. We gaan er eventjes uit voor de nieuws van 3 uur. Spreek je zo dadelijk weer. Dit is Ever David.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
3: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
4: Onderhoud van aandrijving en machines? EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emmen werkt ook op locatie. eme-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
5: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollo.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst nadat de man een filmpje op Instagram had gepost waarin hij beweert dat hij bij de aanval in Israël op 7 oktober 2023 was. Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat hij voorlopig geschorst wordt en daarmee niet mag deelnemen aan het onderwijs. Onderzocht wordt of en onder welke voorwaarden hij zijn studie kan voortzetten. Onduidelijk is nog of de student echt bij de aanval aanwezig was. De universiteit heeft 5 Gazanen een beurs gegeven om in Maastricht te studeren. In Zuid-Afrika heeft de politie een klopjacht op touw gezet na een fatale schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gisteravond openden mannen met geweren het vuur op een groep mensen. 17 van hen kwamen om het leven en 15 anderen raakten gewond. Over het hoe en waarom is nog niets bekend. Schietpartijen komen in Zuid-Afrika geregeld voor. Het land heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op het Londense Heathrow Airport. Hij zegt dat dat voor hem een zaak voor de mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen en Londen is. De vorige premier Starmer steunde de uitbreidingsplannen die al sinds 2009 op tafel liggen wel. Volgens Heathrow loopt een derde baan een jaar of 4 vertraging op. Als de baan er komt, zal die pas in 2039 opengaan. De vergunningen voor de bouw zijn ook nog niet rond. Oud-handbalster Estefana Polman zal niet meer als gast bij Vandaag Insight op SBS6 aan tafel zitten. Dat heeft de eindredacteur van het programma Vandaag bekendgemaakt. Afgelopen zomer werd aangekondigd dat Polman iedere maand zou aanschuiven bij de talkshow. Dat deed zij 1 keer en daar blijft het bij. René van der Gijp liet in juli van zich horen en trok de komst van Estefana publiekelijk in twijfel. Johan Derksen haakte aan en achtte Polman te licht om overal een mening over te kunnen hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
8: Daktechniek Emmen.

0: www.fabriekemmen.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Gigant FM, de vrouwelijke uren. Jan Mooibroek.

0: waar de Peter, ja, Peter Olof en Meertje Verimmer. Daarvoor nog een plaat van de Amazing Stroopwafels. En ik ga naar Frankrijk.
1: Ja.
0: Wat heb je met Frankrijk, Jan?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Nee. En de eerste plaat naar 2 uur was ook al iets de Franse tour, zeg maar. Een beetje in de richting van Frankrijk. En ja, deze ook, hè. Nou ja, misschien komt het omdat ik vanaf morgen in een Franse auto ga rijden, ja. Kan maar zo, hè, ja. Ik weet niet of dat erachter zit, maar het zou me zo kunnen. Welkom terug, deeltje 2, Gigant FM en de Vrolijke Uren.

0: hier nog meer. En er zijn mensen die zitten gewoon op het terrasje. Of het balkon.
1: Ja.
0: Groot gelijk.
1: Ja.
0: Zou ik ook doen. Maar ja, de radio gaat ook door. Hè. Ook tijdens mijn vakantie. Dus. Goed, jouw muzikale bijdrage. Laat het weten via de mail. studio@gigantfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 059-1-30-2010. 059-1-30-2010. André Brugman. Hij zit nog even te wachten op de plaat van Ronnie Ruijsdaal. En dat gaat over oktober. Ja, ik zei het al eventjes. Volgens mij in mijn planning staat 1 oktober op aanstaande donderdag. Dus, hè? Nou, je hoeft niet lang meer te wachten, beste André. Dus

het is donders mooi weer. En dat merk je ook meteen, hè, want het is ja, rustig. Ik kan me het ook wel voorstellen. Ik bedoel, ja, hè. We kunnen met z'n allen nog lang genoeg binnen zitten. Dus even een blokje om of zo, even door het bos. Heerlijk toch? Ja, zulke temperaturen moet je er ook gewoon van genieten. Zulks mooi weer.

De nieuwe single van Zonder Kwarten, Kiezen of Delen. Eens even kijken. Jolanda Paul die vraagt om een plaat van Romy met Achter de Horizon. Nou, dat ga ik voor je regelen hoor. Je gaat hem zo dadelijk horen na deze plaat van Albert West en Tony Christie.

plaat, maar ik vind het wel een typische zondagmiddagplaatje eigenlijk. Frits Stijn en de Marion Polka. Eens even kijken of ik iets wil draaien van Dolly Parton. Ik ga ze even zoeken naar die plaat. En als die gevonden is, dan gaan we ook even draaien. Hè? Zo is het. Gigantenfam, de vrolijke uren. Dit is Marco Schuitmaker. Loezo.

0: grote baan. Maar aan het einde van de rit hebben we alleen elkaar.
1: Gigant FM. When

0: Anita Meijer en Why Tell Me Why. Eens even kijken. Jan, zou je Sandy met... How Do nog eens kunnen vinden? Anders Bijzeren met La France. Ook goed. Alvast bedankt. Groetjes van Peter uit Hank. Peter, dankjewel daarvoor. Ik ga eens even kijken. Ik ga eens even zoeken voor je. Jan. Heb ik wel even tijd voor. Eens even kijken. Dag Jan, zou je dit nummer voor ons willen draaien? Queen en I Want to Break Free. Lies van ons, Kerst en Tineke. Kerst en Tineke, dankjewel daarvoor. En de plaat van Queen, ik ga hem voor jullie opzoeken. Ja, zie je zeker. Even kijken. Goedemiddag, Gigant FM. Met Jan, hallo.
1: Goedemiddag, Jan. Je spreekt hier met Siska uit Oosterwolde.
0: Hallo.
1: Goeiedag, joh. Ik wil graag ook een plaatje aanvragen.
0: Ja, dat kan.
1: En dat is van Andy Borg.
0: Ja.
1: En dat is Arrivederci Claire.
0: Oké.
1: Okay. Zou dat kunnen?
0: Ja, zeker.
1: Alvast de groetjes. Doei.
0: Dankjewel, Siska. Arrivederci Claire. Ja, dat ga ik voor je doen. Dit is Andy Borg op Gigant FM.

In Dokkum wordt ook geluisterd. Een vrouwtje die zit aan te luisteren. En ik denk, weet je wat, Dokkum, een lokaaltje. 1 en 1 is 2. Een beetje een inkoppertje, denk ik dan, hè? Ja, zo is het. Gigant FM, de vrolijke uren. Nu terug naar de jaren 80. Queen. And I want to break free.

Beetje van het dit, beetje van het dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van me hier, beetje van het daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigantisch.

0: Peter Klaassen heet hij. En
1: is alles mooi en is het leven zo fijn.
0: Zo is hem net. Je zit in mijn hart. Gigant FM. En we gaan ons opmaken voor de nieuws van 4 uur. Na de klok om 4 uur ben ik bij je terug met het derde gedeelte van de Vrolijke Uren. Dit zijn Kenny

0: oude postkantoor vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Zo'n 3000 mensen zijn naar de Dam in Amsterdam gekomen voor het Nationaal Vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Zij scharen zich achter de organisatie De Nieuwe Vredesbeweging, die vindt dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar Nederlanders de prijs voor betalen. Verschillende jongeren en christelijke organisaties, de SP en Extinction Rebellion, hebben zich ook aangesloten. Na toespraken en muziek van Evie de Visser en IJsland begon een vredesmars door de hoofdstad. Op de Britse vliegbasis RAF Fairford wordt door een explosieve robot 3 witte busjes onderzocht. Vanmorgen meldde de politie een groot incident bij de basis, die zowel door de Britten maar ook door de Amerikanen gebruikt wordt. Onduidelijk is nog altijd wat er precies gaande is. De politie liet weten dat meerdere mannen zijn aangehouden en dat de explosieve opruimingsdienst auto's onderzoekt. Ook werden bewoners uit Welford geëvacueerd. De VS gebruikt de vliegbasis voor hun militaire operaties tegen Iran. Gisteravond zijn in Eindhoven een 14-jarige jongen en een 18-jarige man aangevallen door een groep mensen. Even daarvoor waren ze in hun auto weggereden. Het tweetal liep steekwonden op. Ook werd de auto van de slachtoffers beschadigd. Daarna sloegen de daders in verschillende auto's op de vlucht. De politie wist op de A16 bij Zevenbergse Hoek 5 verdachten tussen de 21 en 31 jaar op te pakken. Wat de aanleiding voor het geweld geweest is, wordt op dit moment onderzocht. De waterstand in de Rijn bij Keulen is dramatisch laag. Afgelopen nacht werd een nieuw record gevestigd. 43 centimeter, dat is 2 centimeter lager dan in augustus. In Nederland viel er in augustus en september wat regen, maar dat heeft niet het effect gegeven dat nodig is. In Zuid-Duitsland en Zwitserland viel de afgelopen tijd amper een druppel regen en nam de waterafvoer van de Rijn opnieuw af. Als gevolg hiervan liep gisteren in Keulen de Nederlandse riviercruise Dutch Melody vast. Uiteindelijk lukte het de kapitein om toch verder te varen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Dit was het radionieuws.
5: Daktechnieken Emmen.

0: www.opticiemmen.nl.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: Gigant FM, de vrouwelijke uren. Jan Mooibroek.

Ja, weer een plaat over Frankrijk, hè? Over La France, ja. Nou, daar gaan we het niet meer over, hoor. Nee, dat is een ding wat zeker is. Maar wel op verzoek van Peter uit de Hank hebben we deze plaat gedraaid van BZ en La France. Daarvoor nog een plaat van de Spitfires. Vroeger doe je haar een rits aan. En Kneup. Nou, en toevallig, even kijken, ja. Ik heb ook een broek aan met kneupen. Knopen dus. Geen rits. Die heb ik ook wel, maar heb ik vandaag eventjes niet aan, hoor. Nee, nee. Goed, welkom terug.

Deel 3, Gigant FM en de vrolijke uren. Nou, dat is slaapverwekkend dus schijnbaar. Maar goed, hè? Siska die zegt nog eventjes, thank you so much. Ja, voor de draai van die ene plaat, hè. Ja, graag gedaan, beste Siska. Dus Andy Borg. Arrivederci, Claire. Dus even kijken, hoi schat. Graag de Eagles met Hotel California. Je weet wel, voor mijn soepkip. Alvast bedankt namens Anita. En ja, het is voor Maatje. Maatje die is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd namens het hele team van Gigant FM. En de plaats van de Eagles. Ik ga hem erbij op zoek hoor. Gaat goed komen. Raymond uit Vlaardingen. Die vraagt om een plaats van Toto en Rosanna. En als het kan ook een plaats van Jamman en de sleutel van mijn hart. Martha die zegt nog eventjes, Jan, ga je nog iets leuks doen met je vakantie? Nou, ja, dat. Ik denk het wel. Althans, ik vind het wel leuk om te doen. Dus ja, er moet nog wat geklust worden. Dus, en meestal stel ik dat uit, want ja, laat me eerlijk zijn. Ik bedoel, als je de hele dag aan het werk bent geweest en dan s'avonds nog een klusje moet gaan doen. Nou, heb je daar niet zoveel heel veel zin in. Althans, nee, ik niet. Maar ja, ik ga die 3 weken wel eventjes vervullen. Ja, zie je zeker wel. Janette die vraagt om laf van Danny Christian met Liefde is als een roos. Alvast bedankt. En later meteen sturen ze hem later een berichtje. Doe maar een andere van Chris Bauer in plaats van Danny Christian. Ja, we hadden inderdaad net een plaat gedraaid van Danny. Nou, dat gaat ook goed komen, beste Janette. We gaan de plaat van Chris Bauer er ook bij zoeken. Goed, muzikale suggesties, die komen aanbevolen tot aan de dag van 6 uur. Studio@gigantfm.nl, dus studio@gigantfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010. Voor jouw muzikale bijdrage. Voor de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Ik ga eens even zoeken, ja. Een van die klusjes die ik heb op zondagmiddag, dus gaan we best doen. Maar is deze een grote hit van dit moment voor Rutger van Banden.

0: single van Jaman en Els Bakker, De Sleutel van Mijn Hart. Dus even kijken hoor. Even zo. Goedemiddag, Gigant FM met Jan. Hallo. Hallo.
1: Goedendag.
0: Hallo.
1: Ik zou eerst graag het liedje horen. Wanneer kom je daar weer van die OX?
0: Ja.
1: Voor mezelf en voor mijn zus in België.
0: Oké.
1: Hartelijk bedankt op voorhand. Dank u.
0: Dank u, zeer vriendelijk. Ja, ik ga eens even kijken naar die plaat van DOX. En wanneer zie ik jou weer? Ja. Tineke die zegt nog eventjes, dankjewel Jan, echt mooi. En krijg een knuffel erbij, dankjewel daarvoor. Ja, voor het draaien van die plaat van Queen, I Want To Break Free. Ja. Herman die vraagt om de plaat van Barry Hughes. Nou, dan gaan we eens even kijken, beste Herman, of we die plaat ook naar boven kunnen toveren. Ja, toch? Albert die vraagt, komt mijn plaatje nog? Vriendelijke groet van Albert. Ja, ik weet niet om welke plaat dat het gaat, beste Albert. Dus misschien kun je me dat eventjes laten weten. En dan ga ik eens even kijken, ja. Nou Jan, graag een nummer van Eric Clapton met Tears in Heaven. Of een plaat van Alison Moyet en Is This Love. Groeten van Harry Uut Lengel. Harry, dankjewel ervoor. En een van die twee die heb ik op dit moment klaarstaan. Dus ga ik ook zo dadelijk meteen eventjes inzetten. Muzikale suggesties, ik hou me aanbevolen. Je mag het laten weten via de mail studio@gigantfm.nl. Dus studio@gigantfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen 059 130 2010. 059 130 2010.

Ja, Peter Blanker en laat mijn zonnebril zitten. Ik hou mijn zonnebril op. Nou, als ik zo naar buiten kijk, ja, een zonnebrilletje is ook wel eventjes nodig. Want de zon die schijnt hier ook volop in het mooie Westerwolde. Anita die zegt wel eventjes bedankt Jan, ja, voor de draai van de plaat van de Eagles. Hè? Ja, Hotel California. Graag gedaan inderdaad. Het was speciaal voor Mandje, omdat hij vandaag jarig is. Nou, heerlijk toch? Zo is het. Deze moest ik even zoeken.

De nieuwe single van Mike Versteeg en de hartslag van je heupen. We gaan er eventjes uit voor de nieuws van 5 uur. En na de klok van 5 uur ben ik bij je terug met het laatste gedeelte van de vrolijke uren. Tot 5 uur, Toto. Allo.

0: duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
2: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
3: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vlak nadat premier Jette op het D66-congres met zijn toespraak begonnen was, werd hij onderbroken door 5 pro-Palestina-actievoerders. Jette werd van het podium gehaald, maar het leek hem amper iets te doen. Eigenlijk wilde hij op het podium blijven, omdat dit hem vaker overkomt. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat wij meer voor elkaar krijgen. Tijdens de toespraak kwam de premier nog terug op Gaza. Hij zei daarover nooit te willen wegkijken als onschuldige mensen slachtoffer van oorlog en bruut geweld worden. De 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden opgevangen in een buurtcentrum. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de Verenigde Staten gebruikt. In een referendum heeft bijna 70% van de Zwitserse kiezers tegen een voorstel gestemd om nog neutraler te zijn. De initiatiefnemers van het referendum zijn van mening dat het land zich te veel achter de EU en de NAVO schaart. Alle grote politieke partijen waren tegen het voorstel, behalve de SVP, de radicaal-rechtse Zwitserse Volkspartij. Als het de andere kant op was gegaan en een meerderheid had voorgestemd, zou mogelijk de samenwerking met de NAVO en de EU in het geding komen. In Frankrijk onderzoekt de regering een wijziging in de begroting die grote gevolgen voor bedrijven zal hebben. De bedrijven moeten mogelijk 3,5 miljard euro extra gaan betalen. Anonieme bronnen melden dat de regering nadenkt over een manier om de berekening van de loonheffingskortingen te veranderen. De Franse economie stijgt minder hard dan eerder werd verwacht. Volgende week wordt het begrotingsvoorstel voor 2027 door premier Le Cornu gepresenteerd. Het weer. Vanavond raakt het bewolkt en kan er hier en daar een spatje regen vallen. Vannacht wordt het 11 tot 17 graden. Morgen in het noordwesten een grijze start. In het zuidoosten is meer ruimte voor zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
6: Tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
7: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
8: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
9: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
4: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

De laatste van de maand september. En die hebben ze ook een nummer meegegeven. 27. En label Bingo. Ja. Goed, tot de klok van 6 uur. De vrolijke uren. Hier op Giganten FM. Eens even kijken hoor. Henk de Jong uit Den Hout. Vraagt om de plaat van Roy Orbison. Only the Lonely. Ga ik voor je.

Playwood. En zo heet het door Stanning in de Twilight. Daarvoor nog de uuropener van het laatste gedeelte van de vrolijkuren.

Die van der Leek en misschien nog eentje van Pleasure. Ook dat gaan we regelen, hoor. Ja. En als je denkt van, ik wil ook nog even een plaat aangeven. Ja. Kom maar door. Studio@gigantenfan.nl, dus studio@gigantenfan.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. 059-130-2010. Voor het deponeren, hè, dat heet zo mooi, hè? Ja. Heet ook best wel leuk, hè? Deponeren van jouw muzikale suggestie op deze zondagmiddag. Tjoe, joh, joh. Nou wordt het allemaal te ingewikkeld, hè? Weet ik allemaal veel. Jan Wagner, Gigant FM. Mooie blauwe ogen.

Voor jou en twee voor mij. Muziek van La Bionda op Gigante FM. Henk de Jong uit Den Hout die vroeg om deze plaat van Roy Orbison. En je hoort hem nu op Gigante FM. Only the Lonely.

0: Nou, ik weet niet wat er nu allemaal gebeurt, hoor. Maar dit zit helemaal door elkaar heen. Man, man, man. Wat doe ik hier aan? Eigenlijk niet heel veel. Maar ik probeer... Ja. Malken Nelis en Jeroen die zaten helemaal compleet door elkaar heen. Ik denk, wat gebeurt er?
1: Soms denk

0: Iedere zaterdagavond van 7 tot 10 op Gigant FM.
1: Ja, en gisteravond was Martin Vuller, ja. Hij, de DJ Carousel. Hij opende september met de DJ Carousel en hij heeft het ook afgesloten, ja. Zo is het zo, dus keer. De DJ Carousel dus, iedere zaterdagavond op Gigant FM. Ja, en nu is de vraag, wie komt er nu zaterdag? Ik zou het niet weten, nee. De planning is een beetje op de hobbel volgens mij, dus we gaan het beleven hoor. Aanstaande zaterdag. Fun, nu op Gigant FM. Dit is Call.

0: Ja, dat was een standje burenruzie, denk ik. Ja. Muziek van Pleasure op Gigant FM. Devilish Mary. Theo die vraagt om plaat van CCR. Clearwater Revival en I Put a Spell on You. Ik denk dat dat een leuke afsluiter is, beste Theo. Dus ik denk dat dat gewoon de afsluiter wordt van dit uur. En ook van de vrolijke uren voor vandaag. Dus even kijken. Heeft nog iemand wat ingesproken? Goedemiddag, Gigant FM met Jan.
1: Hoi Jan, met Erik. Sorry dat ik zo laat ben. Ik weet niet of ik nog soepletters kan aanvragen.
0: Nou.
1: Speciaal voor Bert, omdat ik zo kleurig gedraaid heb. En voor Jan Mooibroek. Dan wouden we de nummer horen. Luston Rio Macarena. Groetjes, Erik. En succes met de mooie weer.
0: Dankjewel Erik. En je hoort er nu op Gigant FM. Los del Rio.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Los del Río en de Macarena. Ja, er komen nog heel wat dingen binnen. Gesines en Janneke in Valthermond, uit Valthermond. Ja, hoe je het maar noemen wil, maakt niet uit. Ik ben er geboren, dus... leuk dorpje trouwens, hè? Ja. Dankjewel voor de reactie en natuurlijk ook een hele fijne avond verder nog. Ja, dat is het ding wat zeker is. Nou, en over Valthermond gesproken. Deze dame, die komt uit Valthermond. Sylvia Zwart.

Jeffrey Hazen en had het over Loco. Goed, was het ook weer de vrolijke uren voor deze zondagmiddag, de 26e, 27e zelfs al. Ik wens je nog een hele fijne avond en vanaf de klok van 11 uur Bert Haan, country gigant. Graag tot de volgende. Mooi.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emmen werkt ook op locatie. eme-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. Premier Jetten is op het D66-congres in zijn toespraak kort gestoord door pro-Palestina-demonstranten. Beveiligers haalden Jetten even van het podium, maar hij bleef laconiek en begon zijn speech daarna gewoon opnieuw. De premier benadrukte in zijn verhaal vooral optimisme en wees op de resultaten van zijn kabinet. De schreeuwende pessimisten krijgen volgens hem de overhand niet. Wel stond Jetten stil bij het leed in onder meer Oekraïne en Gaza, waar Nederland volgens hem nooit van mag wegkijken. Er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. En de 5 mannen die afgelopen nacht bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn opgepakt, worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. 3 geparkeerde busjes worden door een explosieve robot onderzocht. Het gebied rondom de voertuigen is afgezet. 85 huishoudens zijn vanwege deze operatie geëvacueerd en worden in een buurtcentrum opgevangen. Onduidelijk is nog altijd wat het motief is, maar de basis wordt ook door de VS gebruikt voor luchtaanvallen op Iran. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
7: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
6: Bandencentrum Emmen.
7: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
8: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
4: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Ook voor reparatie en advies. Kijk maar op taktechniekhebben.nl.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
1: op gigantfm.nl.
4: Gigant FM, weerbericht.
5: Er komt meer bewolking bij, maar het blijft droog. Het waait bijna niet, maar aan de kust op het IJsselmeer staat er een matige zuidenwind. Vannacht kan het licht regenen in het noorden en westen, bij zo'n 11 graden in het oosten tot 17 vlak aan de westkust. De zwakke, aan zee matige wind komt uit een westelijke richting. De ochtend begint bewolkt met af en toe zon en met name in het westen wat lichte regen. Ook 's middags valt er in het overwegend bewolkte westen van het land soms wat regen. In het oosten krijgen we meer zon met op het eind van de middag ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 19 graden in Noord-Holland tot 25 in Limburg. Er staat morgenmiddag weinig wind. Aan zee en boven het IJsselmeer waait er een matige noordoostenwind. Morgenavond vallen er met name in het westen nog een paar flinke buien, al dan niet met onweer. Dinsdag en woensdag worden zonnige en uitermate warme dagen met temperaturen van 25 tot 30 graden. Daarna zakt het kwik en valt er ook af en toe regen. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
4: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi
1: Snijders. Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump claimt dat de VS een grote rol speelde bij het verijdelen van een terreuraanslag op de Britse luchtmachtbasis bij Fairford. Volgens Trump leidde een uitstekende samenwerking met de Britten tot de arrestatie van 5 verdachten. Maar de Britse politie ontkent dat en zegt dat ze alleen afging op een melding over verdachte auto's. Over het motief van de verdachten is volgens de Britten nog niets bekend. De betreffende basis wordt ook intensief door de VS gebruikt, onder meer voor aanvallen op Iran. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. Ruim 5000 mensen hebben vanmiddag op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen de groeiende defensieuitgaven van het kabinet. Volgens de organisatoren gaat het geld voor wapens ten koste van de zorg, het onderwijs en sociale zekerheid. Ook spraken de betogers zich uit tegen de plannen voor een selectieve dienstplicht. De protestmars door de hoofdstad is nog maar het begin. De actievoerders kondigden een vervolgstap aan. Op 20 november organiseren ze een landelijke jeugdstaking. En er zijn 7 doden en 40 gewonden gevallen bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in het zuidwesten van Jemen, meldt de televisiezender van de Houthi-rebellen. Onder die gewonden zouden ook 5 kinderen zijn. De aanval volgt op een hevig offensief van de Houthis die deze maand de complete kust en een belangrijke zeestraat in handen kregen. Ook voerden de rebellen al aanvallen uit op doelen in Saoedi-Arabië. Het Saoedische leger strijdt al jaren tegen de Houthis als steun voor de jemenitische regering. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
5: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: postcode.nl.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

van wordt, die echte Hollandse gezelligheid. Dan zit je hier meer dan goed, want hier hoor je de gezelligheid. Elke dag, Gigant FM. Gigant FM. Luister via DAB+, of online via Gigant.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Een ICT-storing veroorzaakt momenteel problemen bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer het Frisius MC in Leeuwarden en het Brabantse Amphia en Elisabeth II Stedenziekenhuis hebben uit voorzorg digitale systemen en patiëntenportalen uitgeschakeld. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens tijdelijk niet inzien. Volgens de ziekenhuizen is er geen sprake van een hack en zijn er dus ook geen patiëntgegevens buitgemaakt. Er wordt nu hard gewerkt aan een veilige oplossing. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. De beruchte Nederlandse huurmoordenaar Jarell Palm heeft geprobeerd om te ontsnappen uit een gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Samen met een Colombiaanse medegevangene overmeesterde hij een bewaker en klom hij over de muur. Buiten zou een vluchtteam van een Braziliaans drugskartel hebben klaargestaan. Met behulp van een politiehelikopter werd de Nederlander al snel weer opgespoord en gepakt. Palm zit al 5 jaar vast in Brazilië en verzet zich tegen zijn uitlevering aan Nederland, waar hij nog 20 jaar moet zitten. En de Amerikaanse president Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran, ondanks dat hij dit weekend een Iraans voorstel over de Straat van Hormuz heeft afgewezen. Teheran wilde die belangrijke vaarroute alleen heropenen als de VS vooraf sancties opheft, maar dat noemt Washington onaanvaardbaar. Wel starten er volgens bronnen vanaf morgen opnieuw indirecte onderhandelingen. Iran benadrukt op zijn beurt dat de gestelde voorwaarden hard zijn en ongewijzigd blijven. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Onderhoud van aandrijving en machines. EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emmen werkt ook op locatie. eme-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
5: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloen.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat en wat voor hen de praktische gevolgen zijn, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten van wie de status nu dus wordt ingetrokken, zijn niet bekendgemaakt. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Na een botsing achteruit reed de chauffeur om nog onbekende reden plotseling met hoge snelheid vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Die overleed ter plaatse. De man richtte daarna nog een spoor van vernieling aan bij minstens 2 auto's, tuinhekken en een camper. Hij is zelf met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt ruim een ton. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
4: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

Gigant FM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom Gigant FM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar Gigant FM. Gigant FM. Natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.

0: jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en gordijnshop.nl.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
1: op gigantfm.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste één dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. De Zuid-Afrikaanse politie is een grote klopjacht gestart na 2 bloedige schietpartijen afgelopen nacht. Bij de zwaarste aanval op een café ten westen van Johannesburg kwamen 17 mensen om en raakten er 15 gewond. De schutters pikten de telefoons van gasten en staken auto's in brand voordat ze vluchtten. Bij een tweede schietpartij bij Kaapstad vielen nog eens 10 doden. Het motief voor het geweld is nog onduidelijk. Zuid-Afrika kampt al langer met extreem hoog vuurwapengeweld. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Ze moeten binnen 7 dagen het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten die nu dus niet meer welkom zijn in Israël, zijn niet bekendgemaakt. En bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy
7: Snijders. Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: GigantFM, hier hoor je de gezelligheid.

Dit is Gigant. Gigant FM. De gezelligste. Met Nederlandstalig. Goud van oud. En piratenklassiekus. Dit is Gigant. Gigant.

0: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
1: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
4: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. Een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste 1 dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. En de Servische president Aleksandar Vučić heeft vandaag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij voortijdig een einde aan zijn ambtstermijn en maakt hij de weg vrij voor vervroegde verkiezingen. Die worden nu gehouden op 25 oktober. Zijn besluit volgt op maandenlange massale protesten van de oppositie. Eerder deze maand had Vučić het parlement al per decreet ontbonden. Zijn vertrek kwam daardoor voor velen niet meer als een verrassing. Vučić wil straks weer premier worden van Servië. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
6: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
8: Country Gigant wordt mede mogelijk gemaakt door jouwdrukker.nl en Lubbers Meubel Outlet Coevorde en Dedemsvaart.
3: Gigant FM, Country Gigant, Bert Haan.

Er is even na de klok van 11 uur. Het is weer tijd voor mooie country muziek tot de klok van 12 uur in het programma Country Gigant. Ik wens u heel veel luisterplezier.

0: techniekemmen.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emmen werkt ook op locatie. eme-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
4: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.
1: De mooie dingen die het leven biedt.